0: break out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out. Click. Baby, you're the greatest.
1: Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. De laatste buien trekken weg. Minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag. Met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran over een definitief einde aan de oorlog. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
2: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
1: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht en Roermond kwamen bomen op de weg terecht. Het weer, zonnig en heet, het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
2: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
1: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
3: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
1: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
2: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
1: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
3: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
1: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Even geen rust aan de kust.

0: Ja, goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie weer hebben afgestemd. En welkom bij Even Geen Rust aan de Kust. En vandaag geen trio-presentatie, maar een duo-presentatie. Beb zit hier gezellig bij mij in de studio.
1: Goedemorgen, lieve luisteraars.
0: Ja, en ja. Hanny die is zo ver weg momenteel.
1: Ja.
0: Helemaal in het hete Limburg.
1: Ja.
0: Oeh, ik benijd er niet hoor, met die hoge temperaturen daar.
1: He? Maastricht, mensen.
0: Jemig. Maar ja, ze is naar een musical
1: de Bokkenrijders.
0: De Bokkenrijders, ja.
1: Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd. We gaan de volgende keer vast en zeker horen hoe ze dat gehad heeft daar.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Als zij weer bij samengevallen is, want ze zal momenteel wel smelten.
0: Ja. Ze moeten eerst weer even stollen.
1: Precies, ja. Ja.
0: Maar ja, lieve mensen, dat betekent natuurlijk wel dat we vandaag geen conferentie hebben van Hanny. Dus we gaan lekker met z'n tweeën allerlei nieuwtjes voor jullie brengen. En ja, natuurlijk muziek. En in het tweede uur hebben we een heerlijke gasten. Gasten, ja, het is een dame.
1: Ja.
0: Sonja Koper, die komt bij ons langs. Want wij zijn toch zo razend benieuwd om te horen hoe dat initiatief van haar is geweest de afgelopen tijd. Ze heeft met een keet rondgereden en is op bepaalde plekken in Zandvoort stil gaan staan onder het motto de Babbelwagen on Tour. He, we hadden natuurlijk vroeger de Babbelwagen en dat deed Marcel Meijer. Daar kon je alle oude verhalen van Zandvoort horen. En de insteek van Sonja was dat met die babbelwagen de mensen zelf elkaar die verhalen konden vertellen. Ja. Onder het genot van een kopje koffie. Gisteren is daar de afsluiting van geweest. Tijdens een feestelijk samenzijn in de Krocht, Theater de Krocht. En we zijn natuurlijk enorm benieuwd om van haar te horen hoe het allemaal bevallen is. En of het toekomstmuziek gaat hebben.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is even afwachten. Want dat gaan we in het tweede uur doen. Dan komt ze bij ons langs om daar alles over uit de doeken te doen.
1: Dat is mooi.
0: En, ja, toch?
1: Het is weer mooi. Ja, dit is toch, toen ik dat alles over Sonja las, het is toch net een soort spin in het culturele web. Hè?
0: Ja,
1: overal heeft ze draadjes. En dit is natuurlijk een ontzettend leuk initiatief. Ja.
0: Zeker, zeker. En ze kent natuurlijk vanuit Amsterdam ook heel veel mensen. Omdat ze daar drama-docent is geweest op de middelbare school.
1: Ja, moet je nagaan.
0: Ja.
1: Ook nog.
0: Ja, zeker. Dat heeft ze tot nu toe gedaan. En nu ze met pensioen is, nu moet ze volgens mij harder werken als dat ze daarvoor deed.
1: Dat gebeurt wel met gepensioneerden. Kan ik
0: ja, dat is niks nieuws onder de zon, hè? Nee. Nou ja, goed. Nou, Beb, we gaan weer even een liedje draaien. Het is weer een stralende, zonnige middag. En ik heb de Kinks bereid gevonden om even snel een liedje voor mij daarover te schrijven. Dus dat wil ik jullie wel even laten horen. Daar komt-ie. Sunny Afternoon met de Kinks.

0: Ja, ja. En dat waren dus de Kings met Sunny Afternoon. En dan gaan we nu naar het volgende nummer. En dat is van onze Beb.
1: Yes.
0: Want,
1: want het wordt
0: Beb heeft een mooi nummer geschreven over het weer.
1: Ik heb de tekst wel een beetje gepikt.
0: Oh.
1: Onze weerman Rico is met vakantie.
0: Oh.
1: Dus ik las weer van 12 juni. Ik dacht, nee, dat kan niet waar zijn. Nee. Want daar was het nog koel. Cool, maar ja, het is vandaag heet. Het weer van vandaag en morgen zonnig en heet. De temperatuur loopt op naar 28 graden direct aan zee. En elders in het land 36 graden, denkende aan Hanny in Maastricht. Door de hoge luchtvochtigheid is het erg benauwd. De zuidenwind is zwak tot matig en het eind van de middag vormen zich mogelijk stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Dat is dus een kleine waarschuwing. Maar ook in de avond en de komende nacht blijft die kans op buien. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het dan droog. De maxima ligt dan tussen 23 graden aan zee en 31 graden in het zuidoosten. Zondag wordt er geroepen veel zon en warm. Maandag wordt er geroepen snikheet. Dan is het zelfs van 30 tot 34 graden. En als we dan bij 30 beginnen, denk ik echt dat het over de zee gaat. Aan zee gaat dinsdag 23 juni wordt het zinderend heet. Dan wordt het opnieuw een snikhete dag. Tropische waarde. In de kustgebieden is het wat minder warm. En opnieuw schijnt de zon. Sunny afternoon. Komt het tot enkele buien. Kortom, het blijft aanhouden zomers de komende dagen. Er is natuurlijk ook van alles te doen waarbij je hoopt op mooi weer. Maar nu dan wel een extra waarschuwing. Want het is hartstikke warm. Met een hoge luchtvochtigheid. Nou, dat kan belastend zijn voor mensen die er niet zo goed tegen kunnen. Ik zou zeggen, geniet. Het is zomer.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, en als je er allemaal niet zo goed tegen kunt, is misschien toch het verstandigst om binnen te blijven.
1: Ja.
0: Hè? En goed wat ventilatoren aan. Zorgen dat je genoeg drinkt. Lekker af en toe een koel ijsje. En zorg dat je ook wat natte doeken, of tenminste doeken bij de kraan hebt liggen. Dat als je het te kwaad krijgt, dat je even een doek lekker nat, koud of koel kan maken. Niet echt te koud, want dan krijg je weer een shock. Maar gewoon lekker koel en dan even lekker, lekker deppen.
1: En lekker relaxen. En mocht je naar buiten moeten, denk aan een hoofdbedekking. Een hoed.
0: Ja, zeker.
1: Altijd veilig. Want,
0: of een parasolletje.
1: Parasol. Ja, jongens.
0: Die zie je niet meer, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Wel? Heb jij nou wel eens parasolletjes gezien?
1: Op hoofden?
0: Nee, ik bedoel gewoon een parasolletje. Vroeger liepen mensen nog wel met parasolletjes.
1: Eerlijk gezegd, nee.
0: Nee.
1: Eerlijk gezegd, nee.
0: Nee, dat zie je niet meer, hè?
1: Paraplu, para tegen de plu, parasol tegen de... Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, gek, hè?
1: Maar misschien wel een hele goede tip, Dol. Misschien ligt er hier een gat in de markt. Hoop.
0: Heb ik het weer weggegeven?
1: Zou je misschien werk je paraplu ook wel tegen de zon.
0: Nou ja, misschien wel. Maar dat is meer nylon, hè? Ik denk dat... Ja. Een parasolletje, dat was denk ik meer van katoen of zo. Ja. Of van papier, wat was het?
1: Ja, beide denk ik. Beide, want vooral
0: ik zal Moriaantje even bellen, want die had er één. Ja. Dat mag je niet meer zeggen natuurlijk.
1: Jawel.
0: Nou, oh, jawel.
1: Vooral als je het zo lief zegt, Moriaantje.
0: Ja.
1: Ah. Gewoon knuffelnaampje.
0: Ja, nou, dat vind ik ook, hoor. Ja. Dat vind ik ook. Zeg, laten we hopen dat er misschien toch een beetje een vlaagje frisse wind vandaag komt.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus mijn vriend Demis Roussos die heeft gezegd dat hij zijn best zal gaan doen. Daar komt hij.

0: Ja, ja. Demis Roussos, My Friend the Wind. Dat is ook alweer een poos geleden, hè?
1: Ja, en die hebben we wel nodig, een klein windje, hè? Een klein windje. De ventilatoren staan op ons gericht hier.
0: Ja, heerlijk. Ik hoop niet dat u ze thuis hoort, want we laten ze toch lekker doordraaien, hoor. Want anders dan zitten we met het zweet op onze rug. Hè? Ja, toch?
1: Het is even warm, maar goed. Ik weet nog wel dat ik vroeger in Zaandam werkte. Ja. Ik heb in een gebouw met een plat dak. En als boven de 31 graden was binnen, mochten we naar huis. Dus we waren niet weg te slaan bij die thermometer.
0: Ja, mooi.
1: En in dit pand hadden we vroeger airco, maar dat hebben we niet meer. Dat hebben we niet meer. Maar we hebben heerlijke ventilatoren.
0: Hij is stuk. Als je nou een beetje verstand hebt van airco's, kom het even maken. Ja. Nee, het gaat met die ventilatoren ook wel, joh. We zijn zo weer weg. Hè?
1: Wij wel. Ja,
0: zo is het. Hey, zullen we een stukje cabaret gaan luisteren?
1: Dat is wel heel gezellig.
0: Ja, toch? Of heb je, zeg je van, ik heb echt... nou weet ik niet. Ja, ik heb de goede vormen. Of zeg je van, ik heb nieuws wat niet kan wachten?
1: Ik heb geen nieuws wat niet kan wachten. Want de feesten die er hier in onze omgeving zijn, die duren gewoon het hele weekend. Daar ga ik straks nog iets over vertellen.
0: Leuk. Hartstikke goed.
1: Laten we even lachen. We gaan
0: even lekker relaxen en even lekker luisteren naar een van de, ik denk toch wel Nederlands favoriete cabaretiers. Komieken. Hoe moet je ze? Wat is een goede combi, hè?
1: Ja.
0: Herman Vinkers, en hij heeft het over zijn buren. Oeh, wacht even. Dan moet ik eerst die andere even uitzetten natuurlijk. Dolly, waar ben je weer mee bezig, hè?
1: My friend.
0: Even kijken. Ja, maar nou kan ik hem niet meer terugvinden. Oh, wacht even. Dan moet ik daar zijn. Ja, dan moet ik daar die uitdrukken. Oh, het gaat weer allemaal zo lekker. Komt vast door de hitte, jongens.
1: Ja.
0: Nou, hier komt hij. Herman Vinkers met de buren.
2: Betalen. Dat is wel zoiets stoms. Kun je in één keer de stroomrekening niet meer betalen. Maar meer stomme was dan wel dat we geen idee hadden hoe die stroomrekening iedere maand toch zo ongelooflijk hoog kon zijn. Tot het mij op een keer opviel dat de buren midden op de dag het licht aan hadden. Ik zei tegen mevrouw, hier er is het. Ze zei wat er is. Ja, pak eens weer. De buren, die tappen onze stroom af. Ah, zei ze, dat is een beetje al te snel geconcludeerd. Ik zeg niks al te snel geconcludeerd. Ik weet het 100% zeker, de buren tappen onze stroom af. Dus ik op hoge poten naar de buren. Ik belde aan, op mijn eigen kosten. De buurvrouw deed open en ik zei, buurvrouw, ik kom praten over het aftappen door jullie van onze stroom. Nou, de buurvrouw wist natuurlijk niet waar ik het over had. Maar zei ze, mijn man kan zo weer thuiskomen, misschien dat die er wat meer vanaf weet. Dus ik wachtte samen met de buurvrouw tot de buurman weer thuis kwam. De buurvrouw schonk mij een ongelooflijke smerige bak koffie. En volgens mij opzettelijk. Dus toen ze weer even in de keuken was, gooide ik die koffie snel in de Sanseveria. De buurvrouw kwam terug en vroeg of ik een koekje bij de Sanseveria wou. Maar de sfeer tussen de buurvrouw en mij was om te snijden. En ik werd alsmaar chagrijniger en chagrijniger. Ik dacht, wat heeft die kerel van haar nou? De kamerdeur ging open en een buurmeisje kwam binnen. Hallo, buurman. Buurman. Ik heb vanmiddag mijn zwemdiploma gehaald. Zo. Heb jij je zwemdiploma gehaald? Ja, buurman. Dus als ik jou in een kanaal gooi, dan zwem je zo weer naar de kant. Ja, buurman. Dan heeft het ook weinig zin om jou in een kanaal te gooien. Ja, ik was enorm chagrijnig, hoor. Zo, was ik chagrijnig. Jullie hebben geen kinderen, hè, zei de buurvrouw. Nee, buurvrouw, we hebben geen kinderen. We hebben een glazenwasser. Een wat? Een glazenwasser. Oh, we zijn er wel zo gek mee met onze glazenwasser. Nou echt, als we van tevoren hadden geweten hoe leuk het was, zo'n glazenwasser, dan waren we al veel eerder aan begonnen. Het is zo'n leuk kereltje. Al moeten we er soms wel heel vroeg uit voor hem, hoor. Vanmorgen bijvoorbeeld meldde hij zich al om 6:30. Oeh, 6:30. Dat lijkt me wel een opgave. Ja, dat is het ook wel, maar je krijgt er veel voor terug. Hebben jullie geen glazenwasser? Nee. Nee? Oh, sorry. Hebben jullie bewust gekozen voor geen glazen wassen? Of kunnen jullie geen glazen wassen krijgen? Ach, we stellen het nog even uit. En bovendien, als ik zie hoe vroeg jullie eruit moeten voor zo'n glazen wassen, en als ik dat ook zie bij andere mensen met een glazen wassen, dan weet ik niet zo goed of we dat er wel voor over hebben. Ja, maar gelooft u me, buurvrouw, een glazen wassen van jezelf is heel anders dan een glazen wassen van een ander. Kortom, het werd in één keer ongelooflijk gezellig tussen de buurvrouw en mij. Helaas werd die gezelligheid verstoord door een auto die een grimpak kwam opgereden. Oeh, god, zei de buurvrouw, mijn man komt eraan. Dus ik trok snel al mijn kleren uit en verstopte mij in de kast. De buurman kwam binnen, die zag mijn kleren voor de kast liggen. De buurman deed de kastdeur open en ik zei, goh, buurman, ik hier. Ja, het is me ook wat, hè? Zal hier maar gebeuren. Ik stapte piemelnaakt uit de kast en zei, buurman, ik kwam even praten over onze stroomrekeningen. Het onderwerp was al lang onbespreekbaar geworden tussen de buren en ons. Nog sterker, hij werd een volkomen onhoudbare situatie. Een oplossing zou zijn verhuizen, maar daar hadden we geld niet meer voor. Een betere oplossing zou zijn dat de buren gingen verhuizen. Of nog mooier, emigreren. Amerika, dat was het beste geweest. Oh ja, dat is een mooi land, Amerika. Daar hebben ze de doodstraf. En dat doen ze met stroom. Dat doen ze met stroom. En ze hebben er ook verschillende dingen voor uitgevonden, hè, om iemand elektrisch om zeep te helpen. Zo hebben ze in Amerika de elektrische deken. Elektrische deken, dan laat je inslapen. Maar het meest gebruikt is nog de elektrische stoel. Onlangs nog werd er iemand veroordeeld tot een klap van 50.000 volt, waarvan 12.000 voorwaardelijk. Dat zal mijn beste stroomrekening geweest zijn. Maar de buren waren niet weg te branden en toen hebben we maar van ons allerlaatste geld een staatslot gekocht. Want de hoofdprijs was 500.000 gulden en we dachten, nou, daar heb je wel een ander huisje voor. Ik las dat staatslot 339777. Oh, netjes. 339777, dat is mooi. Stel je voor, als dit inderdaad de 500.000 is, dan heb ik al een leuk oud boerderijtje op het oog. En dan begin ik volgende week al met verbouwen. 2 hectare mais. Uitslag moet nou zo'n beetje op de televisie zijn.
3: In Almelo zijn 2 treinen op elkaar gebotst. 2 mensen overleden onmiddellijk.

0: die graag wil weten of trouwen met de handschoen 's winters vaker voorkomt dan 's zomers. Maar eerst, zoals gebruikelijk, de lotto-uitslag.
1: Ja, eindelijk. 339777.
0: De hoofdprijs van 500.000 gulden is gevallen op lotnummer...
1: 339777.
0: 3.
1: Hier, de eerste is goed. De tweede is ook goed in de regen.
0: 9.
1: Prima, gaat door nu de 7.
0: 3 maal 7.

Hoera. Nou ja, geeft niks. Volgende keer verlies ik alweer. Afijn, om toch te kunnen verhuizen, hebben mijn vrouw en ik een baantje gezocht en gevonden bij Van der Valk. Als ober zonder ervaring. Oh, we werden onmiddellijk aangenomen omdat we geen papieren hadden. Wat? Nee, dat was vroeger zo, dat gebeurt nou niet meer. Nee, dat was vroeger zo, hebben ze nooit dat gedaan. Ik vind het wel jammer hoor, dat ze Van der Valk zo hebben aangepakt, vind ik wel. Zo'n bedrijf zorgde voor werkgelegenheden, zeker bij ons in Almelo. En dan, nu worden ze zo aangepakt. Ik las ook laatst in de krant, 100 man ontslagen bij Van der Valk, is ook sneu. 100 man ontslagen bij Van der Valk. Gelukkig voor de betrokkenen zelf had het niet al te veel financiële consequenties. Iedereen behield zijn uitkering. Maar het idee is niet zo leuk, denk ik. Afijn, van de uitkering die mevrouw en ik bij Van der Valk verdienen, huurden wij bij dezelfde Van der Valk een kamer, ver weg van onze buren. Op een avond had ik later dienst. En na afloop van mijn dienst vroeg ik doodmoe aan de balie van de receptie om de sleutel van onze kamer. Waar is uw kamernummer? Ja. Maar daar was een vraag. 213? Nee, hè? Ik weet het, het was daarnaast, we hebben 211. Ja, weet u dat wel zeker? Ik weet het zeker, wij hebben kamer 211. Dus ik besleutel 211 naar boven. Ik opende de kamerdeur en ik bevond mij in een pikdonkere kamer. Het enige dat zichtbaar was, was een lichtgevende schakelaar. Ik drukte op die schakelaar en toen ging ook die schakelaar uit. Nou ja, dan maar in het donker. Ik kleedde me in het donker uit, ik stapte in bed en ik voelde een warm, zacht lichaam over me heen glijden. En een vrouwenstem zei, schat, ben jij het? Ik zei, ja, en wie ben jij? Het licht werd aangeknipt en ik keek in het verschrikte gezicht van onze buurvrouw. Ik dacht, goh, buurvrouw, ik hier? Ja, dat is me ook wat, hè? Zal je maar gebeuren. En wat is dat nou, de buurvrouw? U ligt hier helemaal in het donker, dat is niks voor u. Ja, eerst een zuinig schakelaartje, alles is er wel in orde, hoop ik. De kamerdeur ging open. Oeh, god, zei de buurvrouw, mijn man komt eraan. Ik zei, dat trap ik niet weer in. Dus zij dook onder het bed, haar man kwam binnen, die zag mij in bed liggen en hij zei, goh, buurman, ik hier. Ik geloof dat ik mijn kamerdeur heb vergist. Geef niks, buurman, is mij ook wel eens een keer gebeurd. De buurman nam afscheid en ging naar kamer 213. Ik kleedde me aan, nam afscheid van de buurvrouw en ging eveneens naar kamer 213. Ik opende de kamerdeur en ik bevond me in een pikdonkere kamer. Ik knipte het licht aan en ik zag mijn vrouw in bed liggen met de buurman. Mijn vrouw keek me met verschrikte ogen aan. Ik zei, rustig maar, ik kan alles uitleggen.

0: Het wordt een mooi weekend. Het wordt een mooi weekend. Het is een mooi weekend. En voor mensen voor wie het nog maar niet warm genoeg kan zijn, de motoren zullen gloeiend heet brommen. Want dit weekend is er ook de historic Grand Prix op het circuit van Zandvoort. 3 dagen lang staat de mascotte circuit Zandvoort in het teken van die klassieke raceauto's. Nostalgie en een ware autobeleving op en naast de baan. Het is van vandaag tot en met zondag. En het zijn verschillende tijden. Vandaag begint het. Is het al om 9 uur begonnen? Heeft u wat gehoord? Morgen is het van 8:15 tot 7:50 s'avonds. En overmorgen is het van 8:10. Maar dan zullen beste feestelijkheden naast het circuit zijn. Maar wat ook erg leuk is en een dagje vervroegd vanwege het voetbal, is dat vanavond de historische auto's door ons dorp rijden. Vanavond zijn de historische racewagens te zien in het gehele dorp. Dus liefhebbers van de autosport, op naar buiten en kijken. Ik weet niet precies hoe laat ze beginnen, maar het is een tijdelijke afwijking van de eerdere tradities. Want we zitten natuurlijk ook met het wereldkampioen voetballen. En dat is morgen. Dus dit evenement wordt een dagje naar voren gehaald. Dan kunt u vanavond lekker het dorp in al die oude auto's voorbij zien knarren. En morgen achter de buis naar wereldkampioenschap voetballen kijken.
1: Yes, yes. Nou, wij gaan dan weer verder. Als hij wil opstarten, ik denk het haast wel. We gaan even luisteren naar Jenny Arian en Adelle Bloemendaal over Amsterdam. En daarna hebben wij ook Amsterdams nieuws.
2: Dat bedoel ik nou.

0: Ja, Amsterdam, Amsterdam. Ja, wat kunnen we toch als Zandvoorters ook verweven zijn met Amsterdam. Hoewel sommigen zich daar weer hevig tegen verzetten. Maar, ja, maar het is natuurlijk een feit dat heel veel Amsterdammers zomers sowieso in Zandvoort komen. En ook heel veel Amsterdammers in Zandvoort zijn komen wonen.
1: Absoluut.
0: En een van die Amsterdammers, die heeft wel van zich laten horen de laatste tijd. En dan heb ik het over Arnold Jan Scheer. Hij komt morgen in het programma bij Goedemorgen Zandvoort. En daar komt hij hoogstpersoonlijk in eigen lijve vertellen over de film, de bioscoopfilm die onder zijn hand in première is gegaan 20 mei jongstleden in Amsterdam. En die nu ook naar Zandvoort is gekomen.
1: Dat is hartstikke mooi.
0: Hoe leuk is dat?
1: Ja, want ik ben er wel trots op, want hij vertelde in ons programma al.
0: Ja, een poosje geleden al.
1: Ja. Voordat dat allemaal begon, waar hij mee bezig was en dat bijna klaar was. Dus
0: wij
1: hadden wel eventjes de primeur, maar hij komt naar Zandvoort.
0: Ja, en die film, die, daar is hij 42 jaar geleden samen met Roy Dames, een cameraman, ook bekend van televisie, van vele programma's. En vele documentaires, net als Arnold Jan zelf. Hè, dus van
1: Paradijsvogels
0: en Showroom.
1: Ja.
0: Ja. En het zijn jongens die ook in de journalistiek hebben gewerkt altijd. En 42 jaar lang zijn ze met deze bioscoopfilm bezig geweest. En het handelt over de penose van vroeger. En alles wat daar omheen hangt. Dus het is heel veel, zijn heel veel opnames rechtstreeks vanaf de Wallen. Uit Amsterdam.
1: Ja, ja, ja.
0: En ze hebben veel interviews afgenomen en veel beelden gemaakt. En ja, het is hartstikke leuk dat we het hier in Zandvoort nu ook kunnen kijken. Want in Amsterdam draait het wel, ik geloof, in 10 bioscopen. Als ik dat goed gezien heb. En het draait nu ook in de Kamerstraat. De eerste voorstelling is al geweest. Maar vanavond om 6:30 draait hij weer. Het heet Het Hart van Amsterdam, die film. En donderdag 25 juni is hij te zien om 1:30 'smiddags. En maandag 29 juni, dan is voorlopig de laatste keer dat hij in Zandvoort draait. Dan kunt u gaan kijken om 16:00. Maar je kunt natuurlijk ook even nakijken als je geïnteresseerd bent. En dat zou ik zeker doen, want het is een historisch naslagwerk van Heb ik jou daar? En ze hebben bijzonder mooie kritieken gekregen.
1: Nou, hè? Ja.
0: Op televisie van John van de Heuvel. Ja. En bij RTL Boulevard. Maar ook alle kranten, tijdschriften. Fantastische kritiek hebben ze gekregen. Dus ik denk dat het enorm de moeite waard is om te gaan kijken naar die film. En met een beetje mazzel tref je hem zelf ook. Want hij is natuurlijk hartstikke nieuwsgierig wie er allemaal naar zijn film komt kijken. Dus je hebt best kans dat hij er ook zit, hoor. Even kijken. Dus vrijdag, volgende week donderdag en dan de maandag daarop. Dat zijn de komende 3 voorstellingen. En morgen gaat hij er van alles over vertellen bij Goedemorgen Zandvoort. Dus stem af als je daar meer over wilt weten. Hij is zo rond tussen 10:30 en 11:15 was hij uitgenodigd.
1: Mooi.
0: Dus dat.
1: Arnold Jan, we zijn toch wel heel trots op hem, hoor. Potverdorie.
0: Ja, het is met er eentje. Het is met er eentje. Echt een bijzonder mens.
1: Nou.
0: Jazeker. Maar we hebben nog meer bijzondere Zandvoorters. Helemaal nu het zomerseizoen is begonnen en alle vlaggen weer dapper wapperen op de boulevard. Kunnen we gaan luisteren naar een nieuw nummer van Siggy en Dins. Vlaggen in de wind. En het is een prachtig, prachtig nummer geworden. Ik zal hem voor jullie opzetten.

0: bijna thuis ben.
1: Echt een mooi nummer van Ziggy en Dienst. Hè, vind je ook
2: niet?
1: Yes,
2: heel mooi.
1: Ja.
2: Zeg, ik hoop niet dat het al uitverkocht is. Dat was het nog niet toen ik het allemaal ging opschrijven. Want wat hebben wij morgen in Caprera? Dan keert Vrouwkje terug op het podium met de solotour. En zij komt langs allerlei openluchttheaters in Nederland en België.
1: Je bedoelt Vrouwkje met het rode haar?
2: Ja, Vrouwkje, meisjes met rode haren. Ja, ja, joh, ja. Ja, joh.
1: Ze schijnt goed te kunnen kussen.
2: Het past allemaal in elkaar.
1: Ja.
2: Zij staat op het programma van morgen 20 juni in Caprera. De zaal gaat 1,5 uur van tevoren open. Het is een solotour. En de tijd is... Het concert begint morgen om 8:30. 1,5 uur van tevoren kunt u wel een plekje gaan zoeken. Ga gauw kijken of er nog plek is, want het is €39,50. En het staat er heel grappig bij, inclusief servicekosten. Dus ja, ik weet niet wat dat betekent.
1: Wat geld.
2: Maar u kunt morgen van, en dan is het, staat er ook nog weer of geen weer. In principe gaat het altijd door. Dus ook al gaat het regenen.
1: Ja, maar neem het zal toch wel uitverkocht mee. Zijn, Beb?
2: Ja, dat was het gisteren nog niet.
1: Meen je?
2: Nee, dat was het gisteren nog niet.
1: Huh?
2: Dus,
1: ja, het is te duur, hè? Het wordt te veel geld.
2: €39,50 is niet niks natuurlijk.
1: Nee, maar vergeleken bij wereldsterren, waar je honderden euro's voor... En dat tellen de mensen ook zomaar neer, hè?
2: Ja, absoluut. Ja. En meer.
1: Ja.
2: Nou ja, het evenement duurt 90 minuten, dus haast je. En,
1: het is een leuke meid, ze maakt mooie liedjes.
2: Vrouwtje zien, doet ze zeker. Dat doet ze zeker.
1: Mm-hmm.
2: Er is morgen, is eigenlijk ook het hele weekend... is er in Sandy Hill... het Sandy Hill Chill Festival. Dat is begonnen in 1999 met een verjaardag. En dat is uitgegroeid tot een legendarisch... driedaags strandfestival. Boorden voor liefde, muziek en natuurlijk positiviteit. En dat allemaal aan de kust. Er is... Het is ook gezinsvriendelijk. Het festival is geschikt voor jong en oud. Oh. Het begint dan ook om 12:00 middags. En als het goed gaat, eindigt het netjes om 12:00.
1: Ja.
2: Er zijn activiteiten voor de kinderen. Er zijn chillzones voor de ouders. Er zijn opkomende artiesten, maar ook bekende artiesten. Laid-back beats van DJ's op het strand. En ze doen heel veel aan liefdadigheid. Want zij zijn de grootste particuliere donor van Artsen zonder Grenzen. Nou, dus of je nou komt dansen of gewoon in het zand zitten... om te relaxen met een kokosnoot in je hand.
1: Maakt niet
2: uit. Of te genieten van de quality time. Ja. Sandy Hill dit hele weekend. Dus gisteren, donderdag al begonnen. En morgenavond.
1: Maar moeten we eventjes... Want Sandy Hill, bij een heleboel mensen zullen ze nog meteen denken aan Strand in 25.
2: Nee,
1: maar
2: het is Strand
1: het is,
2: in 12.
1: Verhuisd, hè? Het is Strand in 12 geworden.
2: Zit naast, Strand in
1: ons.
2: Ons.
1: Naast 11.
2: Ja, mijn vaste tentje. En daar zag ik natuurlijk de opbouw. Dus ik ging meteen navragen.
1: Ja, hoor. Ja. Leuk. Ja, er gaat weer een heleboel gebeuren. Ik heb vanochtend nog even gekeken in de evenementenagenda. Maar de strandfeesten zijn weer niet van de lucht.
2: Nee.
1: De ene na de ander.
2: De ene na de ander. En dat is natuurlijk de heerlijkste plek om te zijn momenteel.
1: Ja, ik denk het wel. Ja.
2: Zijn we rijk?
1: Ja. Laten we het hopen. En dat laten we ook hopen dat we lekker kunnen zwemmen in zee. Dat we een beetje af kunnen koelen. Hè?
2: Ja,
1: dat hij niet te koud is, dat je weer een longklap krijgt. Of dat er weer allemaal kwallen onderweg zijn. Waardoor je maar tot je knieën kan. Of... weer allemaal muien. Nee, er zat altijd wat.
2: Dat is toch voornamelijk met oostenwind. En ik geloof dat die noord gaat. Dus,
1: ik dacht dat... Ik zag hem
2: zuidwest.
1: Ja, wou ik net zeggen. Ik zag hem uit het zuiden komen vanochtend.
2: Ja, hij brengt eerst, eerst de hitte van Frankrijk over ons.
1: Goed. Oké. Okay. We gaan weer even muziekje luisteren. Lekker. We duiken weer eventjes de oude doos in. En daar heb ik er eentje uitgevist van Mouth & McNeil met How Do You Do?
2: Enig.

0: Hey, how do you do? Ik liep door het dorp en ik keek naar de nieuw gebouwde huizen daar op de hoek van de Hoge Weg. Ik liep door. Ik besloot dat ik eventjes in het centrum moest zijn. En wij glipten door het poortje op de Hoge Weg, nummer 13. Heel mooi beschilderd, dat poortje. Eigenlijk zien toeristen het dorp veel mooier dan wij, want we lopen maar blind door. Ik kom door dat poortje van die Hoge Weg nummer 13. Ik kijk naar links en daar staan in de tuin een waarachtige, prachtige brokanten. Lieve mensen, wat hebben we toch een geweldig initiatief in dit dorp. Hoge Weg 13 is een geweldige brokante als je door het poortje doorloopt. En links in die tuin, en daar is een hele winkel achter. De eigenaresse van deze brokante schildert, decoreert en schildert alle meubelstukjes allemaal zelf in een geweldige sfeer. En even was ik jaloers en dacht ik, oh, ik wou dat ik overnieuw kon beginnen. Alles in die ene stijl, wat heeft ze het voor elkaar? Nee, ga kijken en laat je inspireren en neem je portemonnee mee.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, als je, ze kan het ook apart zetten, denk ik, als je echt verliefd
0: absoluut,
1: wordt.
0: Absoluut, ja, ja. Ze vertelde dat toeristen zeiden, al wegliepen en zeiden, dat is er niet. En toen zei ze, wat is er niet? Nou, die zochten een stoeltje voor in de gang of zo'n zitgebeuren waar ze de schoenen aan kon trekken. Toen zei ze, oh, kijk, en haalde iets weg. En ja, daar was het.
1: Nou, precies. Dus gewoon vragen als je iets specifiek zoekt. En ze kan natuurlijk ook, omdat ze alles zelf opknapt, ze kan ook altijd even kijken of ze jouw kastje, wat je niet meer mooi vindt en in een andere kleur wil, ook voor je opknappen.
0: Oh, nou, ik had bijna mijn huis leeg laten halen en dit er allemaal in gesjouwd.
1: Ja,
0: dus,
1: mooi.
0: Ga kijken, mensen. Een echte heuse brokante in Zandvoort. Nou, dat is wel even chiquer dan de brokantes die we in Frankrijk zo noemen.
1: Hey, we gaan afsluiten. Strona 2 uur met Sonja Koper.
2: Oh. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet. Maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd. Van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer. Het is een zonnige en broeierige dag. Met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Even geen rust aan de kust.
1: Ja, jongens, wat fijn dat jullie zijn gebleven en niet afgehaakt hebben. We zijn nu in het tweede uur beland van Even Geen Rust aan de Kust. En dat wordt weer een heel bijzonder uur. We hebben Sonja Koper te gast. Ik heb jullie in het eerste uur al wat erover verteld. Zij gaat ons alles vertellen over de leuke tour die heeft plaatsgevonden in Zandvoort. De Babbelwagen. De Babbelwagen on Tour. Daar gaat ze ons straks alles over vertellen. Maar we gaan eerst starten met een nummer dat zij heeft aangevraagd. En dat nummer dat is van Leonard Cohen. En het heet Anthem. En we gaan straks horen waarom zij dat zo graag wilde horen.

0: Ja, ja. Prachtig. We hebben geluisterd naar Leonard Cohen met het nummer Anthem. Op speciaal verzoek van Sonja.
1: Sonja.
0: Even woord aan Bip.
1: Welkom, welkom, welkom. Waarom vroeg je hierom?
2: Ik vind de tekst indrukwekkend van waaruit hij die geschreven heeft. En als je het chorus hoort, hè, there's a crack in everything. And that's how the light gets in. En dat is vertaald gewoon. Menselijke inspanningen, organisaties en samenlevingen zijn nooit perfect.
1: Nee.
2: Maar juist in die onvolmaaktheid ontstaat ruimte voor vernieuwing, inzicht en hoop.
1: Prachtig. Dat is een geweldig begin van ons gesprek, waarvoor ik je dank dat je hier bent. Toen ik in het eerste uur zei, ja, Sonja Koper, een spin in het culturele web, en jou dat ook toefluisterde toen je binnenkwam, toen zei je het maatschappelijk web. En dat is natuurlijk ook bijzonder, ja. Beide. Als je maatschappelijke zaken gaat verbeelden, dan krijg je al snel cultuur. Zo heb ik jouw oeuvre natuurlijk met enorm veel belangstelling gelezen. En moesten we aanhaken aan het laatste actuele, de Babbelwagen on Tour. Initiatief van jaren geleden, toen ik hem nog heb gezien in Hotel Faber met Marcel Meijer. En jij hebt dat opgepakt met een heuse babbelwagen, een wagen. En je bent naar buitenplekken gegaan in Zandvoort. Het begon in april en de laatste is geweest. Vertel.
2: Ja, de eerste externe op locatie was 30 april. En
1: ja.
2: De laatste was 3 juni. Het zijn er 6 in totaal geweest. En daarvoor afgaand waren er 3 interne babbelwagen on tours. Dat was bij de Bodaan binnen en
1: ja.
2: Het paviljoen binnen en bij de Zandstroom binnen.
1: Ja.
2: En bij Jutters Hart binnen. Dus ik had 2 lijnen. Het was een interne en een externe project, zeg maar.
1: En voorheen werden onze beelden getoond en vertelde Marcel er van alles bij. En ging het publiek natuurlijk hartelijk meepraten.
2: Ja.
1: Maar bij jou was de insteek nog duidelijker de mensen gaan vertellen.
2: Ja. Ja. Dat is zeker voor die externe locaties. Kijk, intern, dan heb je iemand die seint.
1: Ja.
2: Die gaat ervoor staan. En die
1: regisseert.
2: Dat was Teun Vastehouw bijvoorbeeld.
1: Ja, ja.
2: Of Nel Kerkman die het had over de dorpspompen. Gecombineerd met Geert Scholten van de waterleiding Duinen.
1: Ja.
2: Ikzelf met Ed Fransen die vanuit zijn verleden het paviljoen had. Natuurlijk op de boulevard. En die kon vertellen over gekke mensen op dat terras. Ik zeg gekke mensen op het terras. Dat
1: Enig.
2: Is het thema. Dus dat werd er geseind. Op die locaties was het anders. Omdat ik voor die locaties gekozen heb de locaties leidend te laten zijn voor het onderwerp.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus als je 30 april, heb ik dat in de Celsiusstraat gedaan, eigenlijk niet op het Vreemdingplein, heb ik heel bewust voor gekozen om dat niet te doen. Ik dacht, ja, ik moet starten, laten we even in een soort van rustig plekje uitzoeken op de parkeerplaats daarnaast. En 30 april was voor mij heel logisch om daar Koninginnedag aan te koppelen.
1: Ja, dat waren wij nog, hè?
2: Dat
1: Koninginnedag.
2: Wij nog.
1: Ik verspreek me nog geregeld.
2: Ja, ja, ja.
3: Juliaantje.
2: Ja, ja. Dus dan had ik dingen uitgevraagd. Marcel natuurlijk, die kwam iedere keer ook op die 6 locaties met een tas.
1: Ja, kwam
2: ik
1: kijken al hier.
2: En die was er ook altijd bij.
1: Ja.
2: Super. Dus Koninginnedag was het eerste thema, maar ook de modderkommen in Noord, de entels. Dus hadden we allemaal materiaal van. En daar, dat is de aanleiding voor het gesprek. Uiteindelijk gaat zo'n gesprek natuurlijk ook van, hey, hoe ben je?
1: Ja.
2: Hoe staat het ervoor?
1: Ja,
2: of komen eigen verhalen naar boven? Ja,
1: ja, ja,
2: dat is toch geweldig.
1: Ik hoorde je daarnet zeggen, de Zandstroom ben je ook geweest.
2: Ja.
1: Hoe was dat? Diepte die mensen nog uit een oud weten? Hoe heb je dat ervaren?
2: Nou kijk, daar bij de Zandstroom ben ik min of meer op veilig gegaan.
1: Ja, tuurlijk.
2: En de veiligheid was Gerard. Gerard Scholten, die werkt daar ook.
1: Ja.
2: En die kwam met dozen vol met opgezette dieren en prachtige platen. Maar het was ook zo dat mensen van buiten de Zandstroom werden uitgenodigd voor kom. kom naar de Zandstroom.
1: Kom erbij zit, ja.
2: Kom naar binnen.
1: Daar is de Zandstroom altijd gastvrij in. Zeg altijd, kom binnen.
2: Natuurlijk. Maar niet, je denkt er niet zo snel aan. Nee. Als je daar niet een lijntje of... Hè. En wat ik een heel mooi moment vond, was dat Ed Fransen, die kwam binnen, komt naar beneden. Hij was chic te laat. Dat siert hem. Ik hou van die man. En Willem, meneer Van Duin, laat ik maar even achternamen doen. Meneer Van Duin, die zien elkaar. En dat is meteen aangaan. En hey, hoe is het met je? En naast elkaar zitten. Dus ja, dan gebeuren er natuurlijk ook
1: heerlijk,
2: allemaal dingen.
1: Heerlijk, hè? Ja.
2: En dan praat je ook met die mensen wat hun herinneringen zijn aan die waterleidingduinen.
1: Ja.
2: Weet je dat?
1: Prachtig.
2: Ja.
1: Het is zo doorgegaan. Buitenlocaties. En de laatste was sowieso wel weer binnen, heb ik begrepen. Die was weer in de Bodaan.
2: Nee. Nee, want ik ben bij de Bodaan ben ik binnen geweest.
1: Ja.
2: Maar ik ben bij de Bodaan staat dan ook. Bij de Bodaan ben ik ook buiten geweest. Op het grasveld.
1: Leuk.
2: Dus die Bodaan, die mensen kwamen vanuit de Bodaan naar dat grasveld. Ze moeten er ook uit.
1: Ja, te gek.
2: En ik wilde heel graag op de Zandvoortslaan staan. Omdat het verkeer natuurlijk. En het fietspad.
1: Ja.
2: Dat het uitnodigend is. Het is schuif aan.
1: Ja.
2: Voel je welkom. Kom praten met elkaar. Kom de verhalen delen.
1: En het was een succes.
2: Ja.
1: Is het een succes wat wordt geprolongeerd? Som?
2: Ja.
1: Ja.
2: Daar ontkomen we niet aan.
1: Nee, hè?
2: Nee.
1: Er ligt zoveel geschiedenis en herinneringen in dit dorp.
2: Ja, het gaat over die herinneringen. En dat delen met elkaar. En de ontmoeting
1: komen er
2: daarin.
1: Ook jonge mensen?
2: Ja, dat vind ik dan wel weer een uitdaging.
1: Ja.
2: Omdat... kijk, Marcel begon met die babbelwagen in Faber. Hè, met die grote groep mensen. Nou, ik mocht babbelwagen... Faber dragen. Ook van Harry en van Rob van den Berg. Maar je moet... En dat heeft ook te maken met zo'n liedje Anthem. Iets wat goed is, dat mag je bewaren, bewaken. Daar moet je zorgvuldig mee zijn. Maar het mag ook veranderen. Ik weet dat ik bij Cultuurcafé... Nee, ik zat bij de uitreiding van de Samen Sterk prijs... vanuit het sociaal domein van de adviesraad. En ik zag Patrick Berg zitten. En iemand van Pluspunt zei... God, Pat heeft toch die schoonmaken? Dus ik naar Patrick.
1: Die wandelt
2: en eigenlijk was de vraag aan Patrick... God, Patrick, moet je luisteren? Ik wil graag met die babbelwagen aan de gang. Nou heb ik begrepen... Jij hebt die schone
1: wandeltour, ja.
2: En Patrick, jij hebt nog niet de leeftijd... maar op een gegeven moment worden jouw verhalen... ook belangrijker en kunnen gedeeld worden. Als ik nu begin met... wat is de gemiddelde leeftijd wat daar zat? Dat was toch wel over de 70 en dan hou ik het netjes.
1: Ja.
2: Dus je kunt iets ontwikkelen. Ook die babbelwagen zal zich moeten gaan ontwikkelen.
1: Ja.
2: En dat vind ik dan leuk.
1: Nou ja, wat ik inderdaad denk... wij kunnen met elkaar die herinneringen koesteren. Ik woon heel lang, ik ben geen Zandvoorter... maar ik woon er wel al een jaar of 48. Maar de jeugd, scholen... is het wat om het aan de jeugd te brengen? Van hier wonen jullie, dit waren opa en oma. En...
2: Nou, wat ik, daar heb ik wel ook, daar voer ik ook gesprekken over... op het moment dat je historie krijgt, als je weet van de plek.
1: Mm-hmm.
2: En laten we het dan maar eventjes voor het gemak Nieuw-Noord zeggen.
1: Ja.
2: Laten we maar even duidelijk zijn. Als je daarvan weet, dan krijg je eigenaarschap. Dus we zullen ook met de scholen, of ik zal, laat ik maar even ik zeggen. Ik zal ook met scholen aan de gang gaan.
1: Ja.
2: Maar ik weet ook dat Pluspunt, Paulien Willemsen en andere opbouwwerkers... die zijn daar ook mee bezig. Want het is zo belangrijk om te weten waar je... Kijk, als je wortels ver weg liggen... of je bent nog niet geworteld... Je raakt geworteld ook...
1: Als je weet.
2: Als je weet.
1: Ja.
3: Ik was toevallig... woensdagavond bij het theaterspektakel Vis-à-Vis.
2: Ja, oh ja.
3: En dat ging over de Surinaamse roots. En hoe hele processen en belevenissen via de bloedlijn worden doorgegeven. Dus ook ging natuurlijk dat stukje slavernij kwam erbij kijken ook. Maar ook je doel, je bestemming. En toen werd er ook gezegd dat zij een van de overmoeders, die al over was en die zweefde dan ook door de lucht.
2: Ja, ja, ja.
3: Werkelijk, hè?
2: Ja.
3: En die zei tegen haar achterkleindochter: mijn kind, wie zijn geschiedenis niet kent, heeft geen toekomst. Weet zijn toekomst niet.
1: Nee, nee, dat vind ik wel mooi gezegd.
3: Vond ik een hele mooie uitdrukking. Ja.
1: Een plant zonder wortels staat in een bloemenvaas dood te gaan.
2: En als die wortels, als jij als jong mens moet zorgen dat jouw worteltjes ergens de grond ingaan. Omdat dat soms in situaties complex en lastig is.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Dan kun je door middels kunst en cultuur helpend zijn om daar die ondersteuning in te geven.
1: Ja. Heel belangrijk. Je zegt het, kunst en cultuur. Daar heb je natuurlijk ook heel veel voeten in de aarde. Zo.
2: Ja. Ja.
1: Ja.
2: Dat kennen we al zij.
3: De kunst is dan natuurlijk weer, in welke vorm ga je het gieten als je met de jeugd aan de slag gaat, hè?
1: Ja.
3: Want dat is natuurlijk heel bepalend voor het succes wat het gaat hebben. Hè?
2: Dus je moet een goed verhaal hebben, Dol.
3: Zorgen dat je goede mensen om je heen hebt, de jongeren ook aanspreekt.
2: Zeker.
3: Hè? Ja, dat ze niet zich gaan zitten vervelen, want dan kan je het shaken.
2: Nee, maar dat is dus die bal waar je zult het gesprek aan moeten gaan.
3: Ja.
2: Want zij hebben de verhalen, hè?
3: Mm-hmm.
2: En op het moment dat je... Het is echt bottom-up.
1: Ja.
2: Je haalt het daar vandaan. Dus we moeten een beetje af. En ik ben heel blij dat die visie op het onderwijs een beetje... Daar wordt behoorlijk aan geschud.
1: Ja, zeker.
2: Daar moet je het vandaan halen. Want het zit bij ze. Je hoeft het alleen maar te zeggen...
1: Kom.
2: Of mag ik het hebben van je? Mag ik er iets mee doen?
1: Ja,
2: Vind je het goed als ik er iets mee doe?
1: Ja.
2: Maar jij blijft wel eigenaar.
1: Je blijft eigenaar. Ja.
3: Daarover gesproken... geschiedenis, levensverhalen, iets doen. Ik heb iets voor je meegenomen, Sonja.
2: Oeh.
3: En dat wil ik je heel graag laten horen. Komt-ie. Gaan we het straks wel over hebben.

0: Allemaal met beeldmateriaal ook. Ik werd helemaal...
1: Ja, ja, dat was hem. Dat was hem.
2: Nou, de dames hebben samen zitten genieten, hoor. Die ja. zitten samen te nostalgieën.
0: Zeker.
1: Ja, deze muziek die is in ons leven als kind... Ja. Hebben ja. we daar zoveel lol mee gehad.
2: Nou, hè?
1: Ja, joh. Wij zaten samen in de klas op de Plesmanschool. Ja. Bij klas 3 kwamen we bij elkaar. Werden we samengevoegd in de klas. Ja.
0: Ik kwam van de Karel Doorman, maar dat ging dat sluiten. Toen moest ik naar de Plesman.
1: Ja. Ja. Ja, en ik zat al op de Plesmanschool bij juf Geeltij. En daar kwam Sonja dus ook. Nou, we hadden elkaar vrij snel gevonden. Want we waren alle twee heel erg van de expressieve vakken... die we dus niet kregen op school. Dus daar zorgden we zelf wel voor. Hè? En we gingen samen naar de padvinderij. En ook daar leefden we ons helemaal uit met improvisatietoneel. En dit nummer dus van Amerika, van de West Side Story... waar we naar geluisterd hebben. Ja, dat was... koren op onze molen. Want
0: zeker, zeker.
1: Wij hebben daar een hele act met z'n tweeën omheen gebouwd. En daarmee mochten we altijd de klassen langs, overal optreden.
2: Werkelijk?
0: Ja,
1: ja zeker. Ja, zeker.
0: En weet je, nog wel eventjes, ook een soort klein traumaatje, klein pijntje. Dol had de meest prachtige hotpants aan. En dan had ze zo'n giletje met van die franjes.
1: Ja, maar dat was niet bij dit nummer.
0: Nee, maar
1: ja.
0: dat was laat. Maar ook met een of ander gospel nummer... wat we samen toen deden bij meester Ramkema in de klas.
1: Ja, nee, maar dat was Me en Bobby McGee. Deden we ook.
0: Dat ook nog gedaan?
1: Ja, van Janis Joplin, ja.
0: Oh, jeetje.
2: Nou, beste luisteraars, even aanspannen. Hè?
0: Ja,
2: de dames gaan terug in de tijd.
1: Ja, maar het is toch jammer geweest, want we waren heel erg op elkaar afgestemd. We groeiden met z'n tweeën zo op. En altijd bezig met toneel, altijd bezig met zingen, optreden, noem maar op. En ineens kwam daar de middelbare school en toen was het weg.
2: Ja.
1: En toen later hoorde ik dat Sonja naar de toneelschool in Londen was gegaan. En ik was naar de PABO gegaan in Zandpoort. En toen ik dat naderhand hoorde, toen dacht ik... had ik dat geweten, had ik het ook geprobeerd om op die toneelschool te komen. Want ik wist helemaal niet dat zoiets bestond, jonge toneelschool. Daar hielden ze zich in mijn familie ook niet zo mee bezig.
0: Nee, maar in mijn familie ook niet, hè?
1: Nee, dat is ook zo. Maar hoe jij daar ook bij bent gekomen, is me nog steeds een raadsel.
0: Nou ja, het begon eigenlijk al in het oude badhuis. Ja, dat klinkt heel... als we het over 200 jaar badplaats hebben. Het oude badhuis, daar ging mijn moeder en ik douchen of in bad.
1: Ja.
0: En dan moest ik wel eens wachten. En dan stond ik in die hal.
1: Ja.
0: En was ik aan het zingen. Want dat was een enorme mooie akoestiek. Mooie hek.
1: Ja.
0: Akoestiek. Daar, en tussen de paardengordijnen, paardenharen gordijnen in Kost Verloren natuurlijk. Gewoon, dat was de entree.
1: Ja.
0: En op alle scholen waar ik gezeten heb in Zandvoort. En toen zei men van, ja joh, is het de toneelschool? Ja, dat ga ik doen. Nou, ik wilde even uit Zandvoort weg ook. Want ik werd me een beetje benauwd.
1: Ja.
0: Dus ik ben een jaar naar Londen geweest. Naar Engeland, naar Questors Theatre. Maar toen heb ik audities gedaan. Ook voor fulltime opleidingen daar. Was bij eentje aangenomen. En toen werd er ook gezegd, waarom probeer je het niet

0: aangenomen voor de selectiecursus. Heb ik een jaar lang op de Keizersgracht, iedere zaterdag. Werd je, de groep werd alsmaar minder. Met de kast
1: steeds meer afvallers.
0: Gaf les.
1: Ja.
0: En toen moest ik auditie doen voor de toneelschool.
1: Ja.
0: En dat heb ik gedaan. En toen ben ik, werd ik aangenomen.
1: Fijn.
0: En de eerste keer dat ik bij de eerste les was, onvergetelijk, kwam ik in de oude Opel Kadett van Amand Hekkers, zijn ouders. Want die mocht ik rijden. Met een surfplank erop. En die parkeerde ik op de Da Costa Kade. Het zag er natuurlijk niet uit. Da Costa, en een enorme surfplank van Son, die gaat naar de toneelschool. Dus ik heb me heel erg moeten aanpassen.
1: Ja.
0: Ik kwam natuurlijk...
1: Ja, ja.
0: Kwam je vandaan?
1: Mm-hmm. Maar dus, dat is allemaal goed gegaan, dus...
0: Nou,
1: heb je hem afgemaakt?
0: Ja, zeker. Ja, ja zeker. Ja.
1: Ja, want je bent later uitvoerend natuurlijk docenten geworden, hè?
0: Met diploma, hoor.
1: Ja.
0: Uitvoerend drama. Zeker. Leuk. En daarna ook lessen gegeven, hè? Theaterlessen. Ja. En goed, maar dat deel, dat is een ander deel van mijn leven. Er is zoveel binnen dat...
2: Nou ja, een leven bestaat uit verschillende delen.
0: Absoluut.
2: Maar die lijn die erin zit, is toch die betrokkenheid.
0: Ja.
2: En dat cultureel ook gestalte te geven.
0: Ja, maatschappelijk cultureel.
2: Ja, maatschappelijk cultureel. Oké, je hebt ons al verraden dat de Babbelwagen on Tour doorgaat. We hebben het er al over gehad. Dat de jeugd het onder de aandacht moet krijgen. Dat die ervan moeten horen. Mee moeten gaan spelen en denken. Son, er ligt een boekje voor je.
0: Ja.
2: En daar kijk ik de hele tijd al verschrikkelijk nieuwsgierig naar. Want ik ben een leesmonster. Kun je er iets over vertellen?
0: En dan bedoel je dit boekje, want dat boekje. Dit valt het meest op natuurlijk.
2: Ja.
0: Dit is...
2: Het andere boekje is je telefoon. Ja.
0: Nee hoor, dit is mijn poëziealbum. Oh.
2: Ja, lieve luisteraars, daar hebben Dol en Sonja al ingebladerd.
0: Als we nog tijd hebben, lezen we elkaar. Nee, dat waar jij je ogen de hele tijd op hebt laten rusten... is een boekje van spoken word... artiest Babs Gons, een van mijn favoriete spoken word mensen. En dat is Doe het toch maar. En daar zou ik heel graag een stukje uit willen lezen straks, als daar ruimte voor is.
1: Ja, doe maar.
0: Oh, oké.
2: Okay. Die ruimte maken we meteen.
0: Ja, ook. Nou, wat goed. En dit heeft ook te maken met wat jij net zei, dat het leven natuurlijk allerlei... Facetten heeft, ja. Allerlei lijnen heeft. En er komen mensen op die lijn, die gaan weer weg. En
2: ja.
0: Sommigen blijven houden. Nou ja, we weten hoe het werkt inmiddels met onze leven.
2: We doen het al een tijdje.
0: We doen het al een tijdje. En de titel van dit spoken word stukje is... Aan alle vrouwen waar de wereld niet genoeg van kan krijgen. We waren allemaal dun, weet je nog? Vroeger op dat schoolfeest... Kijk nou op die foto, dat kontje in die hotpants. Hoe slank onze enkels, onze tanden nog zo wit. Hoe mooi we daar staan te zijn. Dat jurkje past al lang niet meer. Dat was nog voor onze eerste zwangerschap. Voor onze dertigste. Voor die partner, die nare collega's. Die gigantische verantwoordelijkheid. Voordat het leven ons met hoge vaart meetrok. De jaren en de slapeloze nachten in. We waren allemaal dun voordat we het allemaal alleen moesten gaan doen. Sterke vrouwen moesten worden voordat we verlaten werden. Er zelf vandoor gingen. We onszelf kwijtraakten onder stapels wasgoed en rekeningen. We leerden pas te eten wanneer iedereen om ons heen gevoed was. Voordat de enige plekken die we konden bedenken om opstapelende zorgen te bergen... de plooien en zijtassen van onze steeds minder rekbare huid werden... We waren allemaal dun, we waren allemaal strak en glad en bloedmooi... voor de vleesbomen, baarmoederhalsontstekingen... nog voor de opvliegers, de ongewenste intimiteit... de teleurstellingen en de neerslachtigheid. We waren allemaal dun voordat de wereld meer nodig had van ons. Meer om van te houden, te omarmen, meer om te belonen... voordat we meer ruimte durfden in te nemen... de buik uit te ademen, de boel met trots te laten zijn... ons lichaam als een Rembrandt van ons leven. We waren allemaal dun, totdat we precies pasten... in de vorm speciaal van ons... waarin we zonder enige verontschuldiging... ons hele zelf mogen zijn met alles wat we bij ons dragen.
2: Heel erg mooi.

0: geschreven door...
1: Babs Gons.
0: Mooi. Prachtig.
2: Mooi, mooi, mooi.
0: Heel erg mooi. En ja, zo herkenbaar.
1: Ja.
0: We waren allemaal dun.
1: Nou ja, en ook dat je op een gegeven moment de jas aan hebt die het best bij je past. En dat je hoeft niets meer te bewijzen.
0: Nee.
1: En je neemt mee waar je vandaan komt.
0: En je hoeft dat niet meer te zijn, want dat was je. Dat en het is leuk om daar naar te kijken.
1: Ja.
0: Wat ik niet wist, is dat die dunne in jezelf wel doorgaat. Ja. Daar was ik me niet van bewust als ik vroeger zelf naar oudere mensen keek. Dat er nog best wel een 40-jarige in ze huisden. Ja. En ik was ook heel dun, heel lang heel dun. En toen hoorde ik in Nederland van verborgen armoede.
1: Ja.
0: En toen bedacht ik me ineens, maar wacht eens even. Dan ben ik verborgen slank. Want die dunne die zit nog in me.
1: Ja, ik weet dat mijn moeder wel eens zei van... Ja, maar in mijn hoofd ben ik 21. Ja. Dat snapte ik helemaal niks.
0: Nee,
1: van.
0: Dat snapte je niet.
1: Maar dat, nou, nu begrijp je dat wel.
0: Ja.
1: En ook nog eventjes over gisteren, over die bonte babbelmiddag. Het was natuurlijk ook confronterend. Het was ook confronterend.
0: Wat was er confronterend?
1: Nou ja, wat confronterend ook was, was dat daar zaten mensen van alle zorginstellingen. Maar er zaten ook mensen die een aantal keer de ontour op locatie hadden meegemaakt. Die dachten, de afsluiting. En iedereen was welkom. Je hoefde geen kaartje te kopen. Iedereen was welkom. Ze konden mij bellen. En daar waren mensen die zagen elkaar pas na 10 jaar, 20 jaar. En soms gaat het ook even naar in het leven.
0: Ja.
1: Dus die zagen bekenden van hun waar het even niet zo, of in hun beleving niet zo lekker mee ging. Daar schrokken ze ook wel even van.
0: Ja, ja.
1: En dat gesprek ben ik toen ook aangegaan met degene die daar een beetje last van had. Waarop ik zei, kijk, op het moment dat je goed van lijf en leden bent en ben je volle verstand. En je zit hier. Laten we elkaar blijven omarmen. Laten we elkaar blijven ontmoeten. Laten we niemand uitsluiten. En dat is even lastig en het schuurt eventjes. Maar we zijn hier wel met elkaar. Want de ander hoort er ook bij.
0: Ja.
1: De ander hoort er ook bij.
0: Maar dat is wel een hele belangrijke levensles die je daar noemt. Hè?
1: Ja, maar ook dat draai hem eens om. Stel nou dat je zelf 20 jaar... Je mag toch hopen. Je mag toch echt hopen dat er momenten zijn dat je ergens komt op een fijne activiteit, mooie middag, waar ook de accolade wat gezondere mensen bij zijn. Want die heb je ook nodig.
0: Ja, ja.
1: In die herkenning ook.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus het was ook, maar het is oké. Okay. Het mag soms ook, het leven blijft ook altijd schuren.
0: Ja.
1: En dat is oké. Okay.
0: Het leven doet ook gewoon pijn. En anders, ja, geen pijn, geen fijn, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
3: En zonder schuren kan je niet meer mooi lakken.
1: Nee, en waar het schuurt, gaat het ook weer glimmen. Dus dat houdt me.
0: Heb jij dan nou eens een stemmig muziekje onder, Dol?
1: Een beetje gezellig. Want het wordt stemmig wel heel muziekje? Erg zwaar, vind je dat?
0: Nee, nee, nee, het wordt niet zwaar. Oh. Nee, nee, nee.
3: Ja, gaan we een leuk muziekje opzetten? Ik heb twee kanjers van vroeger. Nou ja, vroeger een duo was. Pak maar mijn hand, Nick en Simon. Vond ik wel mooi.
1: Oh, mooi.

0: Ja, jullie raden het al. Pak maar mijn hand van Nieke en Simon. Daar even, hebben we even naar geluisterd. Sonja is nog steeds bij ons aan de tafel. En volgens mij heeft Beb nog wel wat te bespreken.
1: Nou ja,
0: hebben jullie nog wel wat te bespreken?
1: Wij hebben zeker wat te bespreken. Ik hoorde trouwens Son ook daarnet het hebben over Noord. En dat noem ik dan nog wel eventjes. Want volgende week zaterdag en zondag, dus zaterdag 27 en zondag 28 juni... is er alweer de 35e editie. Ja, de 35e van het jaarlijkse buurtfeest in Zandvoort Oud-Noord.
2: Ja, het is Oud-Noord. Hè?
1: Oud-Noord buurtfeest, het zoentje. Vorig jaar heeft Sandra Lissenberg hier veel over verteld. Hè. Het begon als een barbecue. Het is een feestweekend voor jong en oud. Zaterdag is er onder meer de gratis rommelmarkt en de multiculti culinair. En zondag staat helemaal in teken van de kinderspeeldag, spelletjesactiviteiten. Dus dat is volgende week zaterdag en zondag buurtfeest Zoentje in Oud-Noord. Ja, en ik hoorde Son mij al aanvullen. Want die weet gewoon van alles wat er in dit dorp gaande is heel veel af. Vertel, vertel.
2: Nou, eventjes over dat buurtfeest in Oud-Noord. Ja, dat is geweldig. Ik, met die babbelwagen on tour zijn we natuurlijk bij het, de Katerplantsoen geweest. Ja. Op 13 mei. En dat was gekoppeld aan dat ze een 10-jarig bestaan. Dus we hebben daar op dat grasveld gestaan. En wat mij... wat ik opvallend vind, ben natuurlijk vanuit een andere pet ook nog wel bij Zoentje geweest. Koffieochtend op de woensdagochtend.
1: Ja, dat hebben ze wel.
2: Wij hebben voor de babbelwagen op die dag de koffie getapt bij Zoentje. Wat van, ja, zo werk je dan, ja. Ook om als het niet bij Pluspunt de koffie tappen of bij Dennis of bij, nou ja, noem maar op, of bij Zoentje. Dan. Opvallend vond ik dat het daar een hechte buurt is.
1: Ja.
2: Het is daar echt een soort community. En denk ik, oh jongens, als je dat toch in Nieuw-Noord weg kunt brengen. En daar zijn ze keihard mee bezig. Hè? Dat
1: ja.
2: Doen ze echt hele goede dingen. En ik hoop zo dat het daar ook mag gaan zijn.
1: Ja, ja, ja.
2: Want hoe belangrijk is dat? Hè? Zeker nu we met z'n allen... we worden allemaal wat ouder. En er is een hoog oud percentage. We moeten een beetje voor elkaar zorgen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en de zorg... Oh, ben ik dit?
1: Nee, dat is steeds die storm. Als de ventilator de kant van de zon uitkomt... dan stormt het in
2: maar
1: de microfoon.
2: Maar ik zie er toch beeldig uit met mijn haar als die storm.
0: Ja, ja, ja.
2: Nee, dus dat is te gek. En nog eventjes over, dat vind ik dan wel heel leuk om nog even te duiden, dat op die zes externe locaties het thema rond die locaties lag. En soms was dat wel even zoeken. Zo dan op het Friedhofpleinhoek waren, hè, dus in de Zuid, kwamen er foto's, kwamen er beelden, dat er nog helemaal niks stond.
1: Ja.
2: Of, ja, het is waanzinnig. Of dat er de zaken wel stonden en vervolgens er nog staan.
1: Mm-hmm.
2: We hadden bij het Louis Davids Carré, hè, bij de bibliotheek daarvoor, was geweldig. Hè? Lotte Zichterman die had zich ook opgeworpen van, nou jongens, als jullie zin hebben, kom ook even in die bibliotheek. Want er zijn natuurlijk ook wat mensen die nog nooit in die bibliotheek zijn geweest.
1: Ja.
2: En een
1: ja, ja.
2: Bibliotheek is niet meer alleen maar een boek lenen. Daar gebeurt
0: veel meer. Ja, ja. Ook veel culturele dingen.
2: Ja, ja.
0: Hele leuke dingen worden gedaan.
2: Ja, nou ja, die babbelwagen on tour die gaat binnenkort ook met de BPW samenwerken. Dat is de scoop.
1: Dat heel is leuk. De scoop.
0: Heel goed.
2: Dat is de scoop. En de scoop is... Oké, nou, dan laat ik dit maar even zitten. De scoop is... En dan de eerste datum is 24 september. En nou zeg ik hem hardop en dan hang je er ook meteen aan.
1: Klatsch.
2: Is dat we in de wintermaanden...
1: Ja.
2: Met die babbelwagen on tour doorgaan, maar dan in de bibliotheek. Want er zijn zoveel plakboeken, plakknipselboeken. Ik heb jou net wat laten zien, wat Marcel even stuurde.
1: Ja.
2: Op het moment dat je ze aan de bibliotheek mag geven te bewaren, is het voor iedereen toegankelijk.
1: Ja.
2: Als je het aan een andere club geeft, dan gaat het achter schot en grendel en dan mag je het nooit meer inzien.
3: Dat is waar.
2: Het is voor ons.
1: Ja.
3: Ja.
2: Dus dat gaan we proberen om dat één keer in de week of één keer in de maand of misschien iets meer. Of één keer in de zes weken op een donderdagmiddag. Want ik vind die donderdagmiddag een goeie.
1: Ja, middagen zijn lekker.
2: Middagen zijn goed. Te zitten aan die grote leestafel. De Biep is officieel dan dicht. En dan naar die knipselkranten of op verzoek 1972 kun je mij iets vertellen. Of ja hoor, hier is het boek 1972.
1: Ja. Enig. Dat
2: en
1: is
2: daar komen scoop. Ook weer de verhalen. Hè?
1: Ja.
0: Ja, er staat ja. natuurlijk ook nog enorm veel informatie op die cd's.
2: Ja,
0: die dvd'tjes die we toen ooit hebben gekregen.
2: In mijn handen van mijn oudste zoon.
0: Ja.
2: Die zijn er.
0: Ja.
2: Maar hoe lekker is het? Om dit te doen.
1: Ja,
2: om een boek in je handen.
1: Ja.
2: Om
1: te bladeren.
0: Ja, maar ik bedoel, daar kan je ook heel veel nog uitputten.
2: Oh
0: hè?
2: Ja.
0: Daar valt nog enorm veel in te vinden.
2: Tuurlijk. Kijk, en ik denk over 5, 6 jaar ziet het er weer helemaal anders uit. Dol. Ja. Ik ga dat nu nog even lekker op vanuit papier doen.
1: Ja, dat is, nou, misschien blijft dat er ook wel terugkomen hoor. Want je merkt die golfbewegingen.
2: Is ook zo.
1: Er worden toch ook weer meer boeken verkocht.
0: Ja, klopt.
2: Is ook zo. Ja, dat klopt.
1: Ik kijk mezelf maar naar de e-book. Ja, ik heb ze, maar ik vind het heerlijk. Een nieuw boek. Dan
2: ja,
1: die op tafel. En dan ruikt die lekker.
0: Het is een beleving.
2: En als
0: het
2: uit is, dan vind ik het zo erg.
1: Ja.
0: Ja.
2: Vind ik zo erg.
1: Ik heb veel te veel boeken. En mijn vriendinnetje zei laatst tegen me, je moet echt eens gaan ruimen. En toen keek ik ernaar. Toen zei ik, ja, maar Ulrike, het zijn niet maar gewoon boeken. Dat zijn allemaal reizen die ik heb gemaakt.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat ik dan weg moet doen.
0: Nee,
1: want als ik naar zo'n titel kijk, dan ben ik weer daar.
0: Ja.
2: Ja, heerlijk, hè?
1: Ja.
2: Ja, heerlijk. Ik ben gek op boeken.
1: Ja. Bibliotheek gaat dus, de Babbelwagen on Tour gaat vast voor de wintermaanden de bibliotheek in. En daar kunnen wij herinneringen gaan delen. Heerlijk.
0: Dat is mooi.
1: Dat is een mooie scoop, dank je wel.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, hartstikke goed meid dat je hier naartoe bent gekomen. We danken je hartelijk voor al je informatie en je mooie gedicht wat je hebt meegebracht. En weer een paar leuke herinneringen die even weer op zijn gehaald. En we kijken natuurlijk uit naar hou ons op de hoogte. Hè, van hoe het, wat er allemaal gaat gebeuren. Dat we dat kunnen blijven omroepen hier. En ik denk dat je nu een soort van stop hebt. Of ben je druk bezig met het nieuwe seizoen voor Theater de Krocht?
2: Nou, dan gaan we sowieso met die programmering. Natuurlijk zijn we wel aan de gang.
0: Ja.
2: Dus je moet door kunnen programmeren.
1: Ja,
0: ja, want ondanks de verbouwing.
1: Ik las dat de jazz eventjes naar de protestante kerk gaat.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, ja. Ze zijn nu bezig.
1: Je kan niks beloven, hè, nu?
2: Nee, ze zijn nu bezig. We moesten gisteren alle stoelen in de foyer in de garderobe zetten.
0: Ja,
2: alles,
0: zag het, ja. De hele zaal moet leeg, ja. Doeken weg, alles weg.
2: En voor mezelf ben ik nogal met andere projectjes ook bezig. 4 mei ben ik ook iets, ga ik ook iets doen.
0: Ja.
2: Ja. Dat ga ik met de scholen in Zandvoort wil ik dat doen.
0: Ja.
2: Dus maar ja, goed, daar kom ik op een ander moment voor.
1: Alsjeblieft, want daar is natuurlijk ZFM de megafoon voor. Hè?
2: De megafoon.
1: Om dat hier te gaan roepen naar onze lieve luisteraars. Nou, heel veel dank. Wij raken niet uitgesproken. Dus
2: nee, we kunnen
1: dus ik reken nog gewoon op een tot ziens. Tot
2: zeker,
1: ziens.
2: Zeker.
0: Ja, zo is het.
2: En had ik jullie al de groeten van Marcel gedaan?
0: Ja, ja.
1: Ja,
2: oh,
1: ja,
2: okay.
0: Ja, hartstikke. We geven vooral de groetjes terug. Ja, niet omdat we ze hier niet willen, maar
1: ach,
0: omdat
1: Marcel.
0: We het graag toezenden. Ja, mooie man.
1: Marcel, zijn naam werd geroepen. Ja, daar heb je het al, Babbelwagen. En ik riep meteen, oh, het Klein Waterloopplein.
0: Ja.
1: Wat was dat geweldig.
0: Gezellig,
1: hè?
0: Gezellig
2: was dat.
0: Goud
2: was dat. Kijk, en dat ook weer kunt transformeren.
1: Ja.
2: Je moet het weer op een andere, in een andere vorm gieten.
1: Ja.
2: Maar iets
1: ja.
2: wat goed is, je hoeft het niet nieuw te bedenken.
1: Nee.
2: Dat hoeft helemaal niet.
1: Nee.
2: Ja, wat er is.
1: Het is er.
2: Het is er
0: zo
2: allemaal.
0: Is het. Zo is het.
2: Oké, okay, doei.
0: We gaan weer even terug in de tijd. We zitten daar toch in de jaren 70. Is dit jaren 70? Volgens mij wel. Peter Koelewijn met Angeline.

0: Ja, lieve mensen. En de klok tikt ongenadig door. En we zijn bijna aan het einde van dit heerlijke programma. Even geen rust aan de kust. Over 2 weken zijn we er weer. En dan is ook onze Hanny weer aanwezig met een van haar prachtige conferences. En Beb natuurlijk weer met alle nieuwtjes vanuit Zandvoort. En ik ga weer allemaal leuke muziekjes voor jullie uitzoeken. Beb en ik, wij bedanken jullie voor het luisteren en voor jullie aandacht. En we hopen jullie over 2 weken weer terug te mogen ontvangen op deze zender. En dan heb ik ineens weer tijd over. Ja, ik
1: dus
0: dacht,
1: ga ik nog zeggen van smelt niet.
0: Smelt niet,
1: hoofd koel.
0: Okay.
1: Beetje pootje baden.
0: Ja.
1: Wees lief voor elkaar. Scheelt ook hoor.
0: Ja, lekkere tijltje met koud water op balkonnetje. Ook lekker.
1: Lekker waterijsje.
0: Ja, zo is het, zo is het. Maar dan gaan we nu echt stoppen. Sonja, ook nog bedankt voor je komst en mooie verhalen. En we zien elkaar over 2 weken weer. Doei!
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam is bij de Schiphol-tunnel weer even dicht. Alle verkeerslichten staan daar op rood vanwege het hoge vrachtwagen die nu uit de rij wordt gehaald. Op de A5 naar Amsterdam tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 heb je 5 minuten vertraging. En dat heeft te maken met file op de A10 West naar de A10 Noord. Voor het Koenplein zijn 2 rijstroken dicht en dat levert 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. 232 mensen zijn overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog lang niet onder controle. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig directeur tegen de coronacommissie. Er was geen overleg met de inspectie over besluiten met enorme consequenties. In Frankrijk is onbekende muziek van Mozart ontdekt. Het stond in een notitieboekje in het magazijn van de Nationale Bibliotheek in Parijs. Het zijn stukken voor harp en fluit van in totaal 20 minuten. Het weer, zonnig en tropisch warm. Later vandaag ook stevige onweersbuien.
0: Dit is ZFM. Dit is ZFM. 106.9 FM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. En er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je bij Roelof Arendsveen 5 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je op de afsluitdijk de A7 in beide richtingen ongeveer 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A10 Noord naar de A10 West tussen Landsmeer en de Koentunnel. De N242, Heerhugowaard, richting Alkmaar bij industrieterrein Boekelemeer ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast dagelijkse files in Noord-Holland met zo'n 5 minuten oponthoud. 2 opvallende, de A10 om te beginnen. Tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. Er staat 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. En dezelfde A10 tussen Amsterdam-West en knooppunt Amstel. Daar zijn zelfs 3 rijstoken dicht. Er ligt daar rommel op het wegdek. De vertraging is opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden en 4 Israëlische militairen kwamen.

0: kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het valt mee met de drukte in Noord-Holland. Er staan wat korte dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Met één uitzondering, dat is de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen Amsterdam, Bijlmermeer en Amstelveen staat 4 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Hezbollah hebben een staakt het vuren afgesproken. Het zou meteen ingaan, melden internationale media. Vandaag waren er nog aanvallen over en weer in Libanon. Vermoedelijk hebben de VS en Qatar bemiddeld. Het bedrag dat Nederland de komende jaren aan de EU moet betalen vindt premier Jette veel te hoog. En de nieuwe begroting noemt hij gewoon niet goed. Er ligt een voorstel op tafel van 285 miljard euro per jaar. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Nederland stuurt een marinefregat naar de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Het weer, tropisch warm. Vanuit het zuiden volgen buien met kans op onweer. Morgen droger en iets minder hoge temperaturen.
0: Dit is ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren... zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland... zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen... maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter... Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan... Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land... met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in Noord-Holland niet heel erg druk. Er staan wat korte dagelijkse files en eigenlijk maar één uitzonderlijk lange. Dat is de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij Permanent Zuid liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging is ruim een half uur. En verder de A10 tussen afrit Amsterdam Centrum en de Nieuwe Meer. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En verder valt ook nog op ten slotte de N201 Hilversum richting Uithoorn. Voor Vinkeveen staat 3 kilometer file met ook daar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De scholier van 15, die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad, wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en blijft voorlopig vastzitten. Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand aan het IJmeer. Het verbod werd ingesteld toen meerdere honden doodgingen nadat ze daar hadden gezwommen. Het weer, zonnig en heet. Vanavond trekken er vanuit het zuiden buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad... wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren, zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Bij Den Oever op de Afsluitdijk 10 minuten oponthoud. En de A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam Buitenveldert en Watergraafsmeer 4 kilometer door een ongeluk. Hou rekening met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Het maken en hebben van zo'n ruimte is strafbaar. Bij het Almeerder strand mag weer worden gezwommen. Volgens de omgevingsdienst is er niets mis met het water. Er kwam begin deze maand een zwemverbod nadat een aantal honden na het zwemmen was doodgegaan. Het weer. Vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Mariet Krol met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
2: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

FM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.
4: You ever heard about that thing?

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een droom. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer: vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... See it!

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het aftakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7... nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting. Bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.